Muziek met grote klasse, dat is wat de volgende editie voor je meebrengt. Een onderwerp waar iedereen nog graag aan meedenkt. Samenleven, medeleven, echt een avontuur beleven. Wat heb je te geven? Wat heb je te maken?

Ja, Zambo, als je voor mij leren, leer we pissen, leer je apa ula. Ja, Paul, ik kan je leren vakassen, leer je ngai, leer je ongo, leer je Malelacho, Fafi, Fianga, Lena, Aule, Fata, Talimai, Stasi, Foy, Afo, Pesifo, Lene, Foy, Vatau, Fatalo, Fatu, Yatio.